0: verkrachting en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Ze werden in de VS gearresteerd en de Britse aanklagers hebben om hun uitlevering verzocht. Zelf ontkennen ze alles en willen ze vrijgelaten worden om hun verdediging beter te kunnen voorbereiden. Maar daar ging de rechter dus niet op in. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Een verslag van Glenn Martens.
1: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brei aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: Slecht nieuws is er ook uit het dubbelspel bij de vrouwen, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist, minima rond 11 graden vannacht. De dag begint grijs, maar nadien krijgen we brede opklaringen en het blijft ook droog, maxima tot 21 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een politieman gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen verkeerscontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste de vluchtende chauffeur op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. In het westen van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat er een brand was uitgebroken op een ferry. Volgens de kustwacht zijn er ook nog 87 mensen vermist. Van de 134 opvarenden op de passagierslijst van het schip zijn er 42 gered. De zoek- en reddingsoperaties zijn nog aan de gang. Op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov op met een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar

0: Gatchanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brui aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
1: En ook in het dubbelspel bij de vrouwen is er minder goed tennisnieuws, want daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van de eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Het is droog, tegen de ochtend kans op mist en minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint grijs, nadien brede opklaringen en maximaal rond 21 graden. Meer altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

gotta hold on. You gotta hold on.

0: locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen. I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Een Oekraïense drone is erin geslaagd een aanval uit te voeren op een stad diep in Rusland. Het gaat om de stad Novi Urengoy in Siberië, op bijna 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Het gaat om een belangrijke site voor gasproductie daar. Volgens de gouverneur van de regio werd de aanval afgewend, maar veroorzaakte brokstukken wel brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky ging het om een volkomen gerechtvaardigde aanval. Op de US Open tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale vannacht. Onze landgenoot gaf op bij een 2-0 achterstand tegen de Rus Karen Khachanov. Hij had last van een rugblessure. Het verslag is van Glenn Martens.
4: Alexander Bloks begon nerveus aan zijn eerste kwartfinale en maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die met 6-2, maar speelde nadien wel een stuk beter. Hij maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek ook op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. Bij 5-5 moest hij zijn opslag inleveren en zo ging ook set 2 naar Khachanov. Net als in zijn vorige ronde kreeg Bloks verzorging, maar dit keer hielp het niet. Hij probeerde nog wel de pijn te verbijten, maar toen de Antwerpenaar vroeg in set 3 opnieuw zijn opslag verloor, gaf hier de brui aan. En zo toch wel een einde in mineur voor Bloks, die wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi, eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
3: En nog slecht nieuws uit het dubbelspel bij de vrouwen. Daar is Elise Mertens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in de halve finale in 2 sets van eerste reekshoofden Siniakova en Townsend. Tegen de ochtend is er kans op mist, minimaal rond 11 graden de komende uren. De dag begint dan grijs, maar droog. En later krijgen we nog brede opklaringen, maximaal tot 21 graden. Fijne nacht, fijne ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Texas in de Verenigde Staten heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken op een republikeinse conventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor het congres in november. Het is de eerste keer dat een conventie voor de midterms plaatsvindt. Normaal gebeurt dat alleen voor de presidentsverkiezingen. Maar de republikeinen doen het niet goed in de peilingen en president Trump hoopt dat hij daar iets aan kan doen, hoewel zijn eigen populariteit historisch laag staat. Beeld je maar in dat ik ook op de kieslijst sta, zei Trump.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
1: Trump heeft in zijn speech ook $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Egbert Lachart wil stoppen als fractieleider van de liberale partij Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachart zelf. Hij wilde zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachart is ook nog partijvoorzitter geweest van de Vlaamse liberalen. Aan de Gentse Universiteit zijn al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kofnas. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak. Tegen Kofnas loopt een tuchtonderzoek. De man lag al meteen na zijn aanstelling bij de UGent onder vuur voor zijn rassentheorieën. En recent was er nog ophef toen hij een professor van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. Die man werd later dood teruggevonden. Kofnas werd daarop preventief geschorst door de UGent. En intussen zijn er dus tientallen klachten, zegt rector De Sutter.
3: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kofnas. Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kofnas een zeer publieke zaak is geworden. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klachten in te dienen tegen een van onze medewerkers. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
1: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen die naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald gisteren. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. En op de US Open Tennis is Alexander Bloks uitgeschakeld in de kwartfinale. Onze landgenoot gaf bij een 2-0 achterstand op tegen de Rus Kachanov met een rugblessure. Kachanov zal het in de halve finale moeten opnemen tegen de Fransman Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale van de Nederlander Botik van de Zandschulp won in

0: drie sets. En bij het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens gestrand in de halve finale. Ze verloor met haar Russische dubbelpartner in twee sets van het eerste reekshoofd. Het weer, we krijgen een grijze ochtend, daarna droog met opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio 1.

like falling.

Greetje, echt, ik kan je niet vergeten. Ik denk te dikwijls aan het

schlimm noch echt nicht kwijt.

0: Radio 1 Classics live.
1: Now approaching midnight.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Texas in de VS heeft president Trump zijn aanhangers toegesproken in de aanloop naar tussentijdse verkiezingen in november. Op de Republikeinse conventie probeert hij nog iets te doen aan zijn dalende populariteit. Doe alsof ik zelf op het stembiljet sta, vroeg Trump, want zonder mij wordt het allemaal slechter.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
1: Trump heeft in zijn speech $5,000 beloofd aan elke Amerikaanse burger als de Republikeinen de meerderheid halen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Bij de Vlaamse Liberalen van Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een drone toen hij naar Noorwegen vloog voor de begrafenis van koning Harald. Dat heeft de Noorse premier gezegd. Het incident gebeurde net na het opstijgen in Moldavië, een buurland van Oekraïne. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en even later een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken. Het is een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Sport. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
3: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelde daar samen met de Russische Schneider en ze verloren in twee sets van de eerste reeks hoofden Siniakova en Townsend. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. Dat is meer dan 1,5 graad warmer dan in de periode voor de mens massaal broeikasgassen begon uit te stoten. Daarmee is opnieuw de symbolische grens overschreden uit het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Landen hadden toen afgesproken om de klimaatopwarming onder die 1,5 graad te houden. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. De Amerikaanse president Trump belooft elke Amerikaan $5000 bij een goed verkiezingsresultaat. En tennisser Alexander Bloks heeft moeten opgeven in zijn kwartfinale op de US Open. Donald Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. In de aanloop daarnaartoe houden de Republikeinen in Texas voor de eerste keer een conventie. En daar deed Trump zijn belofte.
3: So if the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend. Congratulations.
2: Onze correspondent Thomas de Grave was op de conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
4: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
2: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is gisteren bijna geraakt door een Russische drone toen hij vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Dat zeggen Oekraïense bronnen en de Noorse premier. Zelensky ging de begrafenis van de Noorse koning Harald bijwonen. Hij is wat later moeten vertrekken omdat een Russische drone het luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig van Zelensky wel vertrekken. Oekraïne en Rusland hebben nog niet officieel gereageerd op het incident. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij in Willebroek is nog niet bekend. Bij de liberale partij Anders wil Egbert Lachaert stoppen als fractieleider in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws is bevestigd door Lachaert zelf. Hij wilde zijn ontslag liever intern bespreken en betreurt dat het nu gelekt is. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lachaert was tussen 2020 en 2023 partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft met 8% gestegen. De prijzen gingen ook 6,5% omhoog. En dat betekent dat een appartement aan de kust nu gemiddeld €272.000 kost. De stijgende trend van vorig jaar zet zich door, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
5: Kort na corona heb je een enorme piek gehad waar heel wat mensen hebben gekocht. En dan heb je een behoorlijke terugval gehad van aantal transacties. En sedert vorig jaar zien we dat er weer meer transacties zijn en dat die terugval duidelijk verwerkt is en dat we nu terug naar een normaler vastgoedniveau gaan aan de kust.
2: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karin Khachanov en stopte in de derde met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
6: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. In mijn hoofd was het eerlijk gezegd voor de match al... Hey, diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken, maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
2: Bij de vrouwen is ook Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Ze speelde daar samen met de Russische Schneider en ze

0: verloren in twee sets van de eerste reeks hoofden Siniakova en Townsend. In de Champions League voetbal heeft titelverdediger PSG met 6-1 gewonnen tegen Slovan Bratislava. Mika Gots mocht invallen na een uur. Kevin De Bruyne stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij Napoli, maar Napoli verloor met 0-1 tegen Arsenal. Liverpool won tegen Atletico Madrid met 2-1 en Barcelona versloeg Feyenoord met 5-1. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden Celsius. En dat is meer dan 1,5 graad warmer dan de periode voor de mens massaal broeikasgassen is beginnen uit te stoten. Klimaatwetenschapper Wim Thierry zegt dat er twee oorzaken zijn voor het record.
1: Ten eerste hebben we natuurlijk de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen die ervoor zorgt dat jaar na jaar er meer CO2 in de lucht zit, waardoor de temperatuur stelselmatig stijgt. Bovendien zien we daar een aantal variaties, een aantal golfjes op. En die variatie die wijst op dit moment naar boven. En dat komt omdat El Niño op dit moment op volle kracht is.
0: En El Niño is een weerfenomeen in de Stille Oceaan dat extremere temperaturen veroorzaakt en dat om de paar jaar terugkeert. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, maar op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws, de Amerikaanse president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5,000 als zijn Republikeinse partij de tussentijdse verkiezingen wint. Daarmee hoopt hij de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

the road to Mandalay from Bombay.

0: Radio 1 Classics live.
1: De conventie en zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over de belofte van Trump.
2: Hij heeft er eigenlijk niet zoveel details over gegeven. Hij zou het Trump-dividend gaan noemen en zo zou elke Amerikaan kunnen delen in het financiële succes van de VS. De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak. De hele dag leek trouwens een soort van langgerekt Trump-evenement met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten werden afgeschilderd. Op deze manier, met deze conventie, willen de Republikeinen en de president ingaan tegen de historische trend dat de partij van de president meestal slecht presteert in de tussentijdse verkiezingen. Iets wat ook hier een reëel vooruitzicht is voor de Republikeinen door de historisch lage goedkeuringscijfers en de hoge prijzen aan de brandstofpomp en in de supermarkt.
1: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is bijna geraakt door een Russische drone. Dat zeggen Oekraïense bronnen en de Noorse premier. Het incident gebeurde toen Zelensky vanuit Moldavië wou vertrekken naar Noorwegen. Pauline Lambert, hoe zou het dan juist gegaan zijn?
3: Ja, Zelensky ging in Noorwegen de begrafenis van de overleden koning Harald bijwonen en hij zou daarna vertrekken vanuit Moldavië, dat is een buurland van Oekraïne. Maar zijn vertrek van op de luchthaven in Moldavië moest uitgesteld worden omdat een drone het luchtruim was binnengekomen. En de Moldavische overheid en Oekraïense bronnen gaan er ook vanuit dat dat een Russische drone was. De Noorse premier heeft daarna gezegd dat het vliegtuig bijna geraakt werd door de drone, maar zei er niet bij hoe dicht die dan wel was gekomen. Maar volgens Oekraïense bronnen in media was het wel degelijk mogelijk dat hij het vliegtuig viseerde met Zelensky aan boord dus. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven en daarna kon het vliegtuig gewoon vertrekken. President Zelensky heeft nog niet gereageerd op het incident en Rusland ook niet.
1: Dankjewel voor de uitleg, Paulien. Egbert Lagaert stopt als fractieleider van de Liberale Partij Anders in het Vlaams parlement. Dat staat in de Morgen en Lagaert bevestigt het zelf. Hij wilde zijn ontslag liever eerst intern bespreken, maar nu het nieuws gelekt is, is er volgens Lagaert geen weg meer terug. Hij heeft niet gezegd waarom hij wil stoppen. Lagaert was van 2020 tot 2023 voorzitter van de Vlaamse Liberalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteren in de vooravond een dode gevallen bij een steekpartij. Getuigen zagen een ruzie tussen twee mannen en daarna een man met steekwonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is toch overleden. De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. De verkoop van huizen en appartementen aan de kust is in de eerste jaarhelft 8% gestegen. Er is een duidelijk verschil met de rest van Vlaanderen, want daar is de verkoop van vastgoed net wat gedaald in dezelfde periode. De prijzen aan de kust gingen ook 6,5% omhoog en dat betekent dat een appartement daar nu gemiddeld €272.000 kost. In alle kustgemeenten is de verkoop gestegen met een aantal uitschieters, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
4: Als je bijvoorbeeld kijkt, Kokzijde, Middelkerken en Blankenberg en ook de Pannen, dan zie je dat die wel een stukje meer volumestijgingen hebben dan de andere kustgemeentes. Maar globaal gesproken kan je toch wel zeggen dat de ganse kust erop vooruit gaat en met 8%. Dus dat is toch wel een behoorlijke vooruitgang.
1: Sport. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks moeten opgeven in zijn kwartfinale. Hij verloor de eerste twee sets tegen de Rus Karen Khachanov en stopte in de derde set met pijn aan zijn onderrug. Op voorhand wist Bloks al dat het bijna onmogelijk zou worden.
5: Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, nog vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven dat het misschien op een of andere manier ging lukken. Maar in de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
1: Ex-tennisser Philippe de Wulf volgde de prestaties van Bloks in New York. En hij denkt dat er op zijn leeftijd, 21 jaar, nog veel mogelijk is.
6: Als je ziet dat hij dit doet, de vierde keer dat hij op de hoofdtabel staat van een Grand Slam toernooi, al direct de kwartfinale halen, de jongste Belg ooit daarin slaagt, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat er nog veel moois in het verschiet ligt.
1: Er zijn nu geen Belgen meer op de US Open, want ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de halve finale van het dubbelspel. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, samen met juli 2023. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Deze zomer

0: Er zijn er verschillende recordtemperaturen geweest. Helene van der Beken, hoe komt dat?
1: Er zijn twee oorzaken. Ten eerste El Niño, dat is een natuurlijk weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar terugkomt. Dan warmt het water op in de Stille Oceaan en krijgen we extremere weersomstandigheden, waaronder ook hitte. Ten tweede is er de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen, onder meer doordat we fossiele brandstoffen verbranden. Die broeikasgassen leggen namelijk een soort deken om de aarde, waardoor de temperatuur stijgt. Klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: De maantemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. Dat is het gezicht van de klimaatverandering. En dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
1: Die 1,5 graad opwarming was eigenlijk lang de grens die wetenschappers niet wilden overschrijden om het ergste te vermijden. Nu zitten we daar dus wel al over, maar elk beetje opwarming dat we nu nog vermijden maakt volgens experts wel degelijk een verschil.
0: Dankjewel, Helene. Vanmorgen lokaal wat nevel of mist, daarna op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar het blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Vooraan in het nieuws, president Trump belooft elke volwassen Amerikaan $5,000 als zijn Republikeinse partij in november de tussentijdse verkiezingen wint. Een poging om de achterstand van de Republikeinen in de peilingen goed te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

sisi au yasa makosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doet. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. De Republikeinse partij houdt voor de allereerste keer een conventie in aanloop naar die verkiezingen. Ze zijn bedoeld om de dalende populariteit van Trump en zijn partij nog te keren. Hoe hij die belofte van $5000 zou waarmaken is niet duidelijk, zegt onze correspondent Thomas de Graven.
2: De enige voorwaarde zou zijn dat die $5000 in de VS zelf gespendeerd wordt, maar verder niet veel details over hoe dat zou werken. Voor het overige was het een heel erg typische Trump-toespraak, met veel lof van de sprekers voor Donald Trumps beleid, veel aanvallen ook op de Democraten die telkens weer als radicale gekken of communisten

0: Radio 1 Classics live.
1: Maar de president is nooit in gevaar geweest, zeggen Oekraïense bronnen. Zelensky vloog gisteren vanuit Moldavië naar Noorwegen voor de begrafenis van koning Harald. Maar het vliegtuig moest een tijd aan de grond blijven omdat een Russische drone het Moldavische luchtruim was binnengekomen. De drone is uiteindelijk ontploft op zo'n 160 kilometer van de luchthaven. Volgens Oekraïense bronnen is het mogelijk dat de drone het vliegtuig van Zelensky viseerde. Zelensky heeft zelf nog niet gereageerd. De maand augustus was de warmste maand ooit gemeten, wereldwijd, samen met juli 2023. Gemiddeld was het vorige maand net geen 17 graden. Dat had overal gevolgen, zegt klimaatexpert Wim Thierry.
2: De maandtemperatuur was meer dan 1,5 graad warmer sinds het begin van de industriële revolutie. En dat vertaalt zich in klimaatextremen overheen de hele wereld. We zien stormen en overstromingen in het zuiden van Californië, over hittegolven bij ons. Dat kunnen we stoppen wanneer we stoppen met onze uitstoot van broeikasgassen.
1: De US Open is voor Alexander Bloks in mineur geëindigd met een opgave in zijn kwartfinale. Hij had tegen de Rus Khachanov al 2 sets verloren en stopte in de derde met een rugblessure. De prestatie van Bloks op zijn 21ste maakte wel indruk, ook op ex-tennisser Philippe de Wolf.
3: Ik denk dat Alexander al super tevreden kan zijn en moet zijn met de kwartfinale. Hij heeft een geweldig goed toernooi gespeeld. Hij heeft de nummer 6 van de wereld geklopt en de nummer 25 van de wereld. Hij gaat zelf richting de top 25 evolueren na deze prestatie. Dus op je 21ste dat doen, nogmaals, de toekomst ziet er erg rooskleurig uit voor hem. Ik denk dat hij dat vooral moet meepakken. Het is een geweldige ervaring, een geweldige prestatie. En verder op dat elan proberen doorgaan, zou ik zeggen.
1: Op de meeste plaatsen brede opklaringen en later vandaag opnieuw meer wolken. Blijft wel droog, temperaturen tot 21 graden. Morgen bewolkt met eerst kans op lichte regen en later meer zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

lopen, blijf ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vanmorgen is op de E40 richting Brussel een kettingbotsing gebeurd ter hoogte van Erpenmeren. Net voorbij de oprit zijn verschillende auto's gebotst, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Daar zijn 2 ongevallen kort na elkaar gebeurd. Het eerste was een aanrijding van 5 auto's. 2 rijstroken dicht en in de file die dan ontstond is er een tweede ongeval gebeurd. En daarbij zijn een vrachtwagen, een auto en een motorrijder betrokken. Dus trechter met veel problemen. Er lagen veel brokstukken op de weg. Er zijn ook enkele personen naar het ziekenhuis gebracht.
2: De weg is weer vrij intussen, maar er staat nog altijd een file. Vlaams parlementslid Stefanie Doze volgt Egbert Lachaert op als fractieleider van de partij Anders in het Vlaams parlement. Ze was eerder ook al voorzitter van de Senaat. Lachaert had deze week aan zijn partij laten weten dat hij ontslag wou nemen. Dat wilde hij eerst nog intern bespreken, maar omdat het nieuws al uitgelekt is, is de beslissing al sneller definitief geworden. Lachaert blijft wel Vlaams parlementslid. In de nacht van dinsdag op woensdag is op een gebouw geschoten in de Brusselse gemeente Laken. Er waren

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doot. In Luik zijn duizenden leerkrachten en leerlingen samengekomen voor een nieuwe betoging. Ze protesteren al sinds vorig schooljaar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de hoogste jaren van het secundair moeten ze 2 uur meer lesgeven dan vroeger, zonder dat ze daar meer loon voor krijgen. Een deel van de leerkrachten verliest daardoor uren en moet op 2 scholen werken om aan een voltijdsrooster te raken, zegt de Franstalige Onderwijsvakbond. Volgens de bonden zouden door de besparing 2000 voltijdse banen verdwijnen. Er zijn meer en meer Belgen die slapen met een toestel tegen slaapapneu. Vorig jaar kregen 207.000 mensen daar een terugbetaling voor. 10% meer dan een jaar eerder. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling verschillende keren per uur. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken of hoofdpijn krijgen. Een apparaat met een masker over hun neus of mond helpt dan. Professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen verklaart de stijgende cijfers.
2: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
1: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. En ook in de VS zelf stijgen de olieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie piekte gisteren opnieuw boven $100, het hoogste niveau sinds juli. President Trump heeft gezegd dat de oorlog met Iran voorbij zal zijn na de tussentijdse

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken.

Lena, ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

ben je wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

DNA. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vlaams minister De Ridder moet zich vanmiddag verantwoorden in het parlement over de deal die ze sloot met de regionale luchthavens. Leerlingen en leerkrachten van het Franstalig onderwijs betogen opnieuw in Luik. En er zijn veel vragen over de belofte van president Trump om bij een goed verkiezingsresultaat $5000 te geven aan alle Amerikanen. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen. Maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Aniek De Ridder moet vanmiddag uitleg geven in het Vlaams parlement. Ze zegt nu dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan de luchthavens als je alles meerekent.
2: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact. Want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting. En wat wij ook terugkrijgen, bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huurgelden. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
1: De voorzitter van de partij Anders, Frederik de Gucht, zegt dat hij het vertrek van Egbert Lagaert als Vlaams fractieleider verkeerd heeft aangepakt. Lagaert nam ontslag en dat lekte eerder uit dan bedoeld. Voorzitter de Gucht is bezig met een grondige hervorming van zijn partij, maar Sisse Michiels, hij lijkt voorlopig niet iedereen op één lijn te krijgen.
3: Nee, dat ontslag van Lagaert dat lekte inderdaad uit via de krant De Morgen, waarin partijgenoten ook anoniem kritiek hebben op hem. En dat is toch een oud zeer bij de Vlaamse liberalen. Interne discussies werden in het verleden wel vaker in de media uitgevochten, maar toen Frederik de Gucht vorig jaar voorzitter werd, dan wilde hij daarvoor eens en voor altijd komaf mee maken. Maar van dat voornemen komt dus voorlopig niet zoveel in huis en dat geeft hij ook zelf toe.
4: Stel dat ze met u vast dat spijtig genoeg iets is. Dat nog gebeurt bij ons in de partij. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund. Maar daar kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
3: Tussen fractieleider Lagaert en voorzitter De Gucht liep het al een tijdje stroef, horen we. Stefanie Doze die volgt Lagaert nu op als fractieleider. De timing van deze heisa valt ook wel wat ongelukkig, want dit weekend houden de liberalen een grote bijeenkomst in Brugge. En ongetwijfeld zal het daar ook hierover gaan.
1: Dankjewel voor de uitleg. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zijn ze met 13.000, de politie zegt 6.000.

0: voor is een man met een beperking. Hij wilde om 5 uur 's morgens de trein nemen naar zijn werk in een maatwerkbedrijf toen de 2 jongeren hem aanvielen. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De 2 minderjarigen zouden uit een instelling weggelopen zijn. Het incident komt hard aan bij de inwoners van Lievegem, vertelt burgemeester Kim Martens.
1: Mensen zijn uiteraard geschrokken en bezorgd. Dat is heel begrijpelijk. Het is een stationsbuurt. Het is een plaats waar dat ook heel veel mensen dagelijks komen. Ook vaak heel vroeg in de ochtend. Het zijn ook heel ernstige feiten die zich daar hebben voorgedaan. Iemand die op weg is naar zijn werk en op zo'n manier wordt aangevallen, dat komt heel hard binnen in onze gemeente.
0: De jeugdrechter heeft de minderjarige in een gesloten instelling geplaatst en de politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn meer en meer Belgen die slapen met een toestel tegen slaapapneu. Vorig jaar kregen 207.000 mensen daar een terugbetaling voor. 10% meer dan een jaar eerder. Bij mensen met slaapapneu stopt of vermindert de ademhaling verschillende keren per uur. Daardoor kunnen ze moe zijn, luid snurken of hoofdpijn krijgen. Een apparaat met een masker over hun neus of mond helpt dan. Professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in het UZ Antwerpen verklaart de stijgende cijfers.
2: De slaapapneu wordt in de eerste plaats bepaald door overgewicht en of obesitas. En dat is nu een probleem waar een heel groot deel van de bevolking aan leidt. En dat fenomeen dat neemt nog toe, waardoor ook natuurlijk slaapapneu steeds vaker voorkomt.
0: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan 2,40 euro per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan. De belofte van de Amerikaanse president Trump om aan elke Amerikaan $5.000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept veel vragen op. Trump deed zijn belofte tijdens de Republikeinse conventie, maar hij probeert de kiezer om te kopen, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
3: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump, dat komt uit de koffers van de staat. Dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
0: Om 17:15 spelen de Belgische basketvrouwen hun kwartfinale op het WK. In Berlijn moeten ze gastland Duitsland verslaan om door te gaan naar de halve finales. En daar zijn ze klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
4: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor, we hebben er zin in.
0: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen en tot 20 graden. Morgen zijn er meer wolken met af en toe lichte regen. Het blijft zacht rond 20 graden. Tijdens het weekend nog altijd zacht, maar zondag gaat het wel regenen. Vooraan de veelbesproken deal over de regionale luchthavens in Vlaanderen. Bevoegd minister De Ridder moet zich straks verantwoorden in het parlement, want er blijft veel onduidelijk over de subsidies. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Goedemiddag, het is 1 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Vlaams minister De Ridder moet zich vanmiddag verantwoorden in het parlement over de deal die ze sloot met de regionale luchthavens. Leerlingen en leerkrachten van het Franstalig onderwijs komen weer op straat. En in Nederland zijn er meer gevallen gemeld van het Westnijlvirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de subsidies voor de regionale luchthavens in Deurne en Oostende de komende jaren. De Vlaamse regering sloot in juli een akkoord om die subsidies te verlagen. Maar volgens oppositiepartij Groen is dat niet het geval. Bevoegd minister Annick De Ridder moet vanmiddag uitleg geven in het Vlaams parlement. Ze zegt nu dat de subsidies zelf inderdaad niet dalen, maar dat de overheid uiteindelijk minder geld zal uitgeven aan die luchthavens als je alles meerekent.
3: Ik heb nergens gezegd, ook aan het parlement, dat subsidies dalen. Ik heb altijd gesproken over de netto financiële impact, want je moet natuurlijk kijken wat in Vlaanderen in totaal wordt betaald in de ene richting en wat wij ook terugkrijgen. Bijvoorbeeld, dat zijn dan de concessiebedragen, de huur. En daar die netto financiële impact, die daalt wel degelijk met 27%.
2: De voorzitter van de partij Anders, Frederik de Gucht, zegt dat hij het vertrek van Egbert Lachaert als Vlaams fractieleider verkeerd heeft aangepakt. Lachaert nam ontslag en dat lekte eerder uit dan bedoeld was. Voorzitter de Gucht werkt aan een grondige hervorming van zijn partij. Maar, Sisse Michiels, hij lijkt voorlopig niet iedereen op één lijn te krijgen, hè?
4: Nee, het ontslag van Lachaert lekte inderdaad uit via de krant De Morgen, waarin partijgenoten ook anoniem kritiek op hem hebben. En dat is toch een oud zeer bij de Vlaamse liberalen. Interne discussies werden in het verleden wel vaker in de media uitgevochten, maar toen Frederik de Gucht vorig jaar voorzitter werd, wilde hij daarvoor eens en voor altijd komaf mee maken. Maar van dat voornemen komt voorlopig dus niet zoveel in huis, dat geeft hij ook zelf toe.
5: Stel dat ze met u vast dat spijtig genoeg iets is, dat nog gebeurt bij ons in de partij. Dat had allemaal anders en veel menselijker gekund, maar daar kan de tijd niet terugdraaien, spijtig genoeg.
4: Tussen fractieleider Lachaert en voorzitter De Gucht liep het al een hele tijd stroef. Stefanie Doze die volgt Lachaert nu op als fractieleider. De timing van de heisa is ook wel wat ongelukkig, want dit weekend net houden de liberalen een grote bijeenkomst in Brugge en het incident zal daar ongetwijfeld het gespreksonderwerp zijn.
2: Dankjewel voor je uitleg, Sisse Michiels. In Luik betogen op dit moment duizenden leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Volgens de vakbonden zijn ze met 13.000, de politie zegt 6.000. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon. En er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Jorro de Witte van de Socialistische Vakbond doet mee aan die betoging.
6: Als je kijkt naar de onderzoeken van PISA bijvoorbeeld, dan kan je zien dat de onderwijskwaliteit in België niet zo goed meer is. En langs de andere kant zie je ook dat er een groot leraartekort is. Als we willen dat het onderwijs van betere kwaliteit wordt, dan moet er geïnvesteerd worden en niet in geschrapt worden. Ze moeten het engagement nemen dat er gaat geïnvesteerd worden in het onderwijs. En dat is ze nu niet van plan. Ze gaan zelfs verder, dus ze gaan zeker niet de goede weg op.
2: De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 5 cent. Tanken kost dan voor het eerst sinds april weer net iets meer dan €2,40 per liter. Door de oorlog tussen de VS en Iran in het Midden-Oosten is de prijs van olieproducten fors de hoogte ingegaan.

0: Radio 1 Classics live.
1: Is het Nijlvirus dan gevaarlijk, het West-Nijlvirus?
2: Ja en nee, er is geen vaccin of behandeling, maar mensen kunnen het West-Nijlvirus zelf niet doorgeven. Slechts 1/5 van wie besmet is, krijgt West-Nijlkoorts met griepachtige symptomen. Eraan overlijden is al helemaal een uitzondering. Het gaat dan om ouderen en mensen met een lage weerstand. En in ons land zijn nog geen besmettingen vastgesteld.
1: Dankjewel om het op te volgen, Katrien van der Schoot. De belofte van de Amerikaanse president Trump om aan alle Amerikanen $5000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept heel wat vragen op. Het is niet onmogelijk om geld uit te delen, het is al eerder gebeurd, maar dit plan is onrealistisch, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
3: Er zijn al eens checks uitgeschreven aan Amerikanen. Dat was tijdens de pandemie. Dus het is theoretisch niet onmogelijk om geld te bezorgen aan Amerikanen. Maar dat was toen met grote instemming van het congres, van het parlement. Omdat mensen aan de grond zaten, niet meer konden werken door de pandemie. Dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Dit is iets anders. Dit gaat niet over het reageren op een noodsituatie. Dit is gewoon, ik ga even in mijn portefeuille graaien en geld van de overheid schenken om mij te garanderen dat u voor mij stemt.
1: Later vanmiddag om 17:15 spelen de Belgische basketvrouwen hun kwartfinale op het WK. In Berlijn moeten ze gastland Duitsland verslaan om door te gaan naar de halve finales. En ze zijn er klaar voor, zegt speelster Elise Ramet.
4: Ik denk dat we weten wat dat door ons te doen staat. We hebben nog heel veel zin in de match. Het is tegen het thuisland, dat is misschien een extra moeilijkheid, maar dat is ook een extra motivatie. Dat is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. En ik denk, ja, we zijn er klaar voor. We hebben er zin in.
1: Vanmiddag wolken en opklaringen, zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe ook lichte regen. Maar het blijft wel zacht, rond 20 graden. Ook tijdens het weekend nog zacht, maar zondag wel regen. Vooraan de veelbesproken deal over de regionale luchthavens in Vlaanderen. Bevoegd minister De Ridder moet zich straks verantwoorden in het parlement, want er blijft veel onduidelijk over die subsidies. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Met zo'n 10.000 waren ze, leerkrachten en leerlingen uit het Franstalige onderwijs, die de straat opkwamen in Luik tegen de doorgevoerde hervormingen. Dat blijkt uit officiële cijfers van de politie. Dit schooljaar zijn er ingrijpende besparingen doorgevoerd in het Franstalig onderwijs. Leerkrachten in de hogere jaren van het middelbaar moeten 2 uur meer lesgeven voor hetzelfde loon. En er is ook minder geld voor het basisonderwijs. Dat er 10.000 mensen op straat zijn gekomen is meer dan verwacht. En het zal bij dit protest niet blijven, zegt deze vakbondsafgevaardigde.
2: Honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir autant d'enseignants présents aujourd'hui. C'est vraiment inespéré. C'est vraiment un message très clair vers les ministres de la communauté française. Les enseignants ne sont pas prêts à baisser les bras, ils continueront de se battre.
1: Het opvangcentrum voor asielzoekers in Kokseide in West-Vlaanderen gaat vroeger dicht dan gepland. Oorspronkelijk zou het asielcentrum op het militair domein eind dit jaar sluiten. Maar de 200 asielzoekers worden nu al geleidelijk aan naar andere centra gebracht, zegt de burgemeester van Kokseide, Sander Lones.
3: Bij ons was er wat een bijzondere situatie. Heel wat gezinnen met kinderen die ook opgevangen werden in het centrum. Die kindjes hebben hun schooljaar afgemaakt voor de zomer en zijn nu verhuisd en ingeschreven in andere scholen. Wat maakt ook wel dat Vedasiel wat sneller kan schakelen en dat dus de sitte iets sneller zal beëindigd worden.
1: In Nederland zijn al 3 mensen gestorven aan het Westnijlvirus. Er zijn ook al 18 mensen besmet. Dat is dubbel zoveel als een week geleden, meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. Het virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen via muggen. Een mug die zich voedt met het bloed van een besmette vogel kan zo dieren en mensen besmetten. De meeste mensen die besmet raken voelen daar helemaal niks van. 1 op de 5 krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. En de belofte van de Amerikaanse president Trump om aan elke Amerikaan $5.000 te geven als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, roept heel wat vragen op. Trump deed zijn belofte tijdens de Republikeinse conventie, maar hij probeert de kiezer om te kopen, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
4: Beloven mag je altijd, maar je kunt op zijn minst zeggen dat het een dubieuze belofte is. Het is bijna chantage van de kiezer. Stem voor ons en alleen dan krijg je mogelijk volgend jaar $5.000. Dat komt niet uit de privékas van Donald Trump, dat komt uit de koffers van de staat, dus dat kost ontzettend veel geld. Bijna 1.000 miljard zou dat gaan kosten. En dat moet goedgekeurd worden door het congres. Dus er zijn veel haken en ogen aan dat voorstel. Het lijkt bijna een soort wanhopige poging van Donald Trump om de kiezer toch nog voor de Republikeinen te laten stemmen in de midterms.
1: Vanmiddag is het droog met wolken en opklaringen tot 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe ook lichte regen. Wel zacht, rond 20 graden ook. En tijdens het weekend nog altijd zacht, maar zondag gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemiddag, het is 3:00, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. Met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog, eind februari. De zorgcentra na seksueel geweld hebben sinds hun oprichting 9 jaar geleden meer dan 22.500 slachtoffers opgevangen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In die centra krijgen slachtoffers gratis hulp, zowel medisch als psychologisch, en ze kunnen daar ook aangifte doen. Dagelijks worden er gemiddeld zo'n 12 verkrachtingen en 13 aanrandingen gemeld bij de politie. En daarom zijn die zorgcentra zo belangrijk, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
2: In 2017 zijn we met 3 zorgcentra na seksueel geweld begonnen. En de opeenvolgende regeringen hebben eigenlijk beslist om er in het hele land te voorzien. Oorspronkelijk dachten we dat 10 voldoende zou zijn. Maar tegen het einde van dit jaar gaan er 13 zorgcentra zijn in heel België.
1: 90% van de slachtoffers zijn meisjes en vrouwen. En gemiddeld zijn ze 24 jaar. Het opvangcentrum voor asielzoekers in Kokseide in West-Vlaanderen gaat vroeger dicht dan gepland. Oorspronkelijk zou het asielcentrum op het militair domein eind dit jaar sluiten. Maar de 200 asielzoekers worden nu al geleidelijk aan naar andere centra gebracht, zegt burgemeester Sander Lones.
3: Bij ons was er wat een bijzondere situatie. Heel wat gezinnen met kinderen die ook opgevangen werden in het centrum. Die kindjes hebben hun schooljaar afgemaakt voor de zomer en zijn nu verhuisd en ingeschreven in andere scholen. Wat maakt ook wel dat Vedasiel wat sneller kan schakelen en dat dus de sitte iets sneller zal beëindigd worden.
1: Vanaf vandaag is het tapijt van Bayeux te zien in het British Museum in Londen. Het tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, beeldt de verovering van Engeland door de Fransen uit. Het werk is normaal gezien te bezichtigen in Frankrijk, maar is nu voor 1 jaar lang uitgeleend aan het British Museum. Deze Britse bezoekers waren er als de kippen bij om het tapijt te komen bewonderen.
4: Indeed, I'm very excited to see the Bayeux tapestry. I think it's fantastic that it's here at the British Museum and I've heard about it since my history lessons at school as a child.
5: I'm just really thrilled, really. I think when I see it, I will just be struck silent, and that's very, very rare for me.
1: Dat het tapijt aan het Verenigd Koninkrijk is uitgeleend, is controversieel, want volgens kenners was het werk eigenlijk te fragiel om verplaatst te worden. En Rutger Smit stopt als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er de voorbije 7 jaar aan de slag. En onder Smit volgden er goede resultaten met vooral de aflossingsteams en meerkampers. Maar de voorbije jaren kwam hij wel onder vuur te liggen. Onder meer na een discussie met Nafi Tiam over een gedragscode en kledijvoorschriften. Atletiek Vlaanderen gaat nu dus op zoek naar een vervanger. Vanmiddag droog weer en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe lichte regen. Het blijft wel zacht. Ook tijdens het weekend nog zacht, maar zondag gaat het wat regenen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemiddag, het is 4 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de tweede keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. En met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog eind februari. Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag, blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn in totaal al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
2: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
1: Er zijn nu 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. En dit najaar zullen er nog eens 3 worden geopend. In Brussel, Doornik en Ottigny. Marius Borghoiby, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit en stiefzoon van de nieuwe koning Håkon, krijgt een nieuw proces in beroep. Hoiby werd voor de zomer veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar hij ging in beroep en dat proces vindt wellicht volgend jaar plaats. Op dit moment verblijft Marius Hoiby op een van de koninklijke domeinen met een enkel band. Hij kreeg al wel enkele keren toestemming om die locatie te verlaten. Onder meer nog afgelopen woensdag om de begrafenis bij te wonen van de Noorse koning Harald, zijn stiefgrootvader. En Rutger Smit is ontslagen als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de Vlaamse Atletiek Federatie. De Nederlander was er 7 jaar aan de slag, maar kwam de voorbije jaren al maar meer onder vuur te liggen. Bert Sterk legt uit.
3: Het rommelde de laatste jaren voortdurend rond de figuur Rutger Smit. Sinds hij 7 jaar geleden werd aangesteld, waren de resultaten nogthans verre van slecht. Zeker de estafetteploegen en meerkampers, waar fel op is ingezet, deden het goed. Maar vanaf het centralisatieplan in Gent begon het fout te gaan. Atleten van waar in Vlaanderen ook afkomstig voelden zich verplicht om in Gent te gaan trainen, wat nadien wel werd afgezwakt. De bom was het straatgevecht met Nafi Thiam tijdens het WK Atletiek van vorig jaar, met als aanleiding een dispuut over de gedragscode. Een nieuwe code is er nog altijd niet. En ook het voorbije EK begon onrustig door onduidelijkheid over de kwalificatielimieten, waardoor er plots een extra large delegatie Belgische atleten was. De klacht die bij atleten steeds terugkeerde was dat er te weinig en vaak te laat werd gecommuniceerd. Atletiek Vlaanderen moet nu dus op zoek naar een opvolger.
1: Droog weer vanmiddag met wolken en opklaringen en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking met af en toe lichte regen. Het blijft zacht. Ook tijdens het weekend nog zacht weer, maar zondag gaat het wel regenen. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemiddag, het is 5 uur. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Waals bedrijf haalt het grootste contract ooit binnen in de Europese ruimtevaartgeschiedenis. De Europese Centrale Bank verhoogt, zoals verwacht, de rente weer. En de Belgian Cats spelen straks de kwartfinales op het WK Basket tegen Duitsland. Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moeten deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink. Het contract is een enorme opsteker voor het Waalse bedrijf, zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilse.
2: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. IRIS Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
1: De satellieten moeten ons beveiligen en waarschuwen tegen cyberaanvallen en vijandelijke drones. Ze kunnen ook internet aanbieden. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering had beslist dat wie langer dan 2 jaar werkloos is, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt. De rechter zegt nu dat de sociale bescherming daardoor inderdaad achteruit gaat, maar dat het te verantwoorden is omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. De Europese Centrale Bank heeft haar rente verhoogd met 25 basispunten tot 2,5%. Dat is al de tweede renteverhoging sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari. Collega Michael van Drogenbroek legt uit waarom de Europese Centrale Bank dat doet.
3: In juni verhoogde de ECB haar rente voor het eerst in ruim 3 jaar en nu doet ze dat dus al opnieuw. De reden daarvoor is de hoge inflatie. Het leven wordt opnieuw snel duurder. Dat komt vooral door de hoge olie- en gasprijzen, een rechtstreeks gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Met een hogere rente probeert de ECB die inflatie wat af te remmen. Lenen wordt duurder, terwijl sparen in principe wat meer kan opbrengen. En daardoor geven gezinnen en bedrijven wat minder geld uit en wordt druk op de prijzen wat kleiner. De ECB kan natuurlijk de olie- of gasprijs zelf niet naar beneden krijgen. Ze wil vooral voorkomen dat die dure energie ook andere prijzen steeds verder omhoog duwt. En dat is nodig, want de ECB verwacht dat de inflatie nog een hele tijd boven haar doelstelling van 2% zal blijven.
1: Vlaams minister Annick de Ridder houdt vol dat de regionale luchthavens de komende jaren minder geld zullen krijgen van de overheid. Daarover was er veel onduidelijkheid sinds de regering daarover in juli een akkoord had gesloten. De minister moest daarover vanmiddag vragen beantwoorden in het parlement. Sisse Michiels.
4: Die rekenformule die u bedacht hebt, die methode, die klopt niet. Het spijt me. Als u zegt die concessievergoedingen moet je aftrekken van de subsidies, dat is gewoon prietpraat.
5: Bogdan van den Bergen gelooft minister de Ridder niet. De overheidssteun voor de luchthavens zal niet dalen, zegt het Groen Parlementslid. Ook Maurits van der Rijden uit de stevige beschuldigingen.
6: Het is zo'n hutsekluts van tegenstrijdigheden, van onwaarheden. Maar er staan ook gewoon een aantal flagrante leugens in.
5: Maar de Ridder blijft erbij. De luchthavens zullen wel degelijk minder geld krijgen.
7: Ik heb van in het begin ben ik daar zeer transparant over geweest. En ik heb ook letterlijk dit in de commissie ook zo voorgesteld.
5: Echt in de problemen komt de minister voorlopig niet, want coalitiepartners Vooruit en CD&V blijven haar steunen. Maar ze storen zich wel aan de communicatie, CD&V-parlementslid Mien van Olmen.
8: Maar het feit dat er uiteenlopende interpretaties zijn van de cijfers geeft toch wel aan dat de transparantie beter had gekund.
1: Meer dan 22.500 mensen zochten de voorbije jaren hulp bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In die centra kunnen slachtoffers terecht voor gratis medische en psychologische hulp. En ze kunnen er ook aangifte doen. Uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
9: De eerste zorgcentra na seksueel geweld werden opgericht in 2017. En tegen eind dit jaar zullen er 13 zijn in heel ons land. Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
10: In de loop der jaren hebben we vele duizenden mensen kunnen helpen, kunnen bijstaan. We zitten nu aan meer dan 22.500 slachtoffers die opgevangen zijn geweest. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we hen gratis en vertrouwelijk die hulp hebben kunnen aanbieden.
9: Vorig jaar zochten gemiddeld zo'n 13 slachtoffers per dag hulp in de centra. 90% zijn vrouwen en hun gemiddelde leeftijd is 24 jaar. Regisseur Sien Versteijen volgde een van hen, een jonge studente. En ze maakte er de documentaire The Sessions over.
11: Dat is eigenlijk een beetje gegroeid uit een irritatie of zo, of een frustratie over het feit dat het heel weinig gaat over wat dat doet met iemand zijn leven. Over hoe zwaar dat is, hoe diep dat in je lijf kan zetten, zoiets.
9: De film is eind deze maand te zien in verschillende zalen in Vlaanderen en Wallonië. En daarna komt hij ook nog op 40 Canvas.
1: Straks om 17:15 spelen de Belgische basketbalvrouwen hun kwartfinale op het WK basketbal. De Belgian Cats moeten gastland Duitsland zien te kloppen voor een plaats in de halve finales. Karel Bertelen.
12: Het is erop of eronder straks, want verliezen in deze kwartfinale betekent naar huis. Winnen wil zeggen dat de Cats voor de medailles spelen dit weekende. Als ze zich plaatsen voor de halve finales, zou een eerste groot doel bereikt zijn. Want voor een medaille is de dubbele Europese kampioen naar Berlijn afgezakt. Duitsland zal zich gesteund weten door zo'n 10.000 toeschouwers. Dat kan in moeilijke momenten een steun zijn aan de Cats om hen stil te krijgen. Dat kunnen ze best doen door te spelen zoals tegen Australië. Snel, efficiënt in de aanval en een sluitende verdediging. Als de Cats winnen, wordt zaterdag namiddag de halve finale gespeeld tegen Frankrijk.
1: Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan en morgen trekt die regenzone verder over ons land. Het wordt tot 21 graden. Het weekend blijft zacht, zaterdag droog, zondag volgen er buien. We begonnen het nieuws met een miljardencontract voor een Waals bedrijf dat satellieten bouwt. Het zal zo'n 264 satellieten bouwen voor het Europese alternatief van Starlink. Alles daarover op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een Waals bedrijf haalt het grootste contract ooit binnen in de Europese ruimtevaartgeschiedenis. De prijs voor nieuwe elektriciteits- en gascontracten loopt op tot het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. En we gaan live naar de Belgian Cats in de kwartfinales van het EK Basket. Een Waalse satellietbouwer heeft een contract van 2,4 miljard euro binnengehaald voor de bouw van meer dan 250 satellieten. Die moet deel uitmaken van het Europese satellietnetwerk IRIS², wat de Europese tegenhanger moet worden van het Amerikaanse Starlink. Het contract is een enorme opsteker voor dat Waals bedrijf, zegt ruimtevaartexpert Stijn Ilsen.
1: Dit is absoluut goed nieuws voor de Belgische ruimtevaartsector. Het is een soort van een revolutie. Aerospace Lab is een redelijk jong bedrijf. Dat heeft heel hard geïnvesteerd in alles zelf in huis te bouwen. Dat is een enorme gok geweest om dat te durven doen, om zelf satellieten veel goedkoper te gaan produceren. Met dit contract bewijzen zij eigenlijk hun gelijk dat zij op lange termijn ook de SpaceX van Europa zouden kunnen worden, in ieder geval voor satellieten dan.
0: De satellieten moeten ons beveiligen en ook waarschuwen tegen cyberaanvallen en bijvoorbeeld vijandelijke drones. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is niet ongrondwettelijk. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld in de rechtszaak die onder meer de vakbonden hadden aangespannen. De federale regering heeft beslist dat wie langer dan 2 jaar werkloos is, geen werkloosheidsuitkering meer krijgt. De rechter zegt nu dat de sociale bescherming daardoor inderdaad achteruit gaat, maar dat het te verantwoorden is omdat de regering meer mensen aan het werk moet krijgen en ook moet besparen. De Europese Centrale Bank verhoogt voor de 2e keer dit jaar de rente van 2,25 naar 2,5%. Door de oorlog in Iran is de inflatie heel hoog. Dat betekent dat het leven veel duurder wordt. En met een hogere rente wil de Europese Centrale Bank die inflatie doen dalen. Het is de 2e renteverhoging sinds de start van de oorlog. De factuur voor gas en elektriciteit blijft stijgen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. De regulator die toezicht houdt op de energiemarkt heeft nieuwe prognoses gemaakt voor wie op dit moment in een nieuw contract stapt. En Nina Vragen, wat zeggen ze?
2: Voor elektriciteit verwacht de regulator een jaarfactuur van bijna 1380 euro. Dat is zowat 100 euro meer dan een gemiddeld gezin de voorbije 12 maanden effectief betaalde. Voor gas ligt de verwachte stijging veel hoger. Wie nu een nieuw contract afsluit voor gas, zal zijn jaarfactuur normaal zien stijgen naar bijna 1900 euro. Zowat 500 euro meer dan de effectieve kostprijs het voorbije jaar. Nu, de hoge prijs komt uiteraard door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Op de Europese gasbeurs steeg de prijs vandaag al naar zowat 82 euro per megawattuur. Het is nog maar een goede week geleden dat de prijs door de drempel van 70 euro ging. En ook er zijn onderhoudswerken op de gasplatformen in Noorwegen. Ook dat doet de Europese gasprijs stijgen.
0: Dankjewel, Nina Verhagen. Vorig jaar hebben zo'n 5000 slachtoffers hulp gezocht bij de zorgcentra na seksueel geweld. Dat zijn zo'n 13 à 14 slachtoffers per dag, blijkt uit nieuwe cijfers. Wie het slachtoffer wordt van een aanranding of verkrachting, kan er terecht voor gratis hulp, zowel medisch als psychologisch. De zorgcentra werden 9 jaar geleden opgericht en intussen zijn al meer dan 22.500 slachtoffers geholpen. Vooral dan vrouwen, zegt Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht.
3: De meeste mensen die bij ons over de vloer komen zijn vrouwen. Ongeveer 90% van alle slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw. Maar als we kijken in vergelijking met het buitenland, wil dat eigenlijk zeggen dat we ook relatief veel jongens en mannen bereiken. En zelfs transpersonen. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 24 jaar. Maar dat gemiddelde verbergt natuurlijk een hele grote diversiteit. We hebben helaas baby's die bij ons binnengebracht worden. Maar ook hoogbejaarde dames en heren.
0: Er zijn 10 zorgcentra na seksueel geweld in ons land. Dit najaar zullen er nog eens 3 worden geopend in Brussel, Doornik en Ottigny. In de eerste helft van dit jaar zijn er in vergelijking met vorig jaar opnieuw 17% minder asielzoekers aangekomen in de 27 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland. In totaal waren het er 330.000. Uitleg door Marian Timmerman.
3: Voor het derde jaar op rij daalt het aantal mensen dat in Europa asiel vraagt. Deze keer gaat het om 17% minder. Vooral de sterke daling van Syriërs springt daarbij in het oog sinds de oorlog daar geëindigd is. Ook uit Oekraïne vluchten er al maar minder mensen. Nu, de grootste groep die wel naar hier komt is uit Afghanistan met 1 op de 10 asielverzoeken. Een andere grote groep komt uit Venezuela. Verhoudingsgewijs, dus per 1000 inwoners, krijgt Griekenland de meeste asielaanvragen, gevolgd door Cyprus. En ons land staat op de 7e plaats. Ruim de helft van de asielzoekers heeft minder dan 20% kans om bescherming te krijgen. Dat is belangrijk, want zij zouden nu met het nieuwe Europees Migratiepact een versnelde procedure krijgen en dus sneller weten dat ze moeten terugkeren.
0: Sport. De Belgian Cats zijn begonnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland op het WK basket. Karel Bertele, wie is daar het beste gestart?
4: Wel, dat was aanvankelijk België en de Belgian Cats liepen uit op 13-8. We zijn nu bijna anderhalve minuut ver in het tweede kwart. Begin van dat tweede kwart waar de Belgen nog niet hebben gescoord. En meteen tegen een achterstand aankijken nu van 10 punten. En dat is toch al wel een eerste kloof. Het is 19-29. Geen scores meer de voorbije minuten van de Belgian Cats. Die tot 19-18 goed meegingen met de Duitse vrouwen. Die een beetje nerveus aan de match waren begonnen. Maar het zeker hebben overgenomen. En nu helemaal onder stoom zijn gekomen bij het begin van dit tweede kwart. En dus een eerste waarschuwing toch wel voor de Cats. De coach heeft een time-out genomen. De vrouwen weer een beetje bij de les gehouden. En dat zal nodig moeten zijn. Want dit Duitsland is nu best aan de match begonnen, kun je zeggen, na het begin van het tweede kwart. 19-29, we zijn nog dik 8 minuten te spelen voor de rust.
0: Dankjewel, Karel. En de Zwitser Stefan Küng heeft de 18e rit in de wielerronde van Spanje kunnen winnen. Een individuele tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd 5e. Primoz Roglic werd 4e en hij wordt 2e in de stand. Maar wel nog op 1,5 minuut van de leider, Enric Mas. Vanavond nog brede opklaringen. Vannacht komt er stilaan regen aan. Morgen trekt die regenzone verder over ons land. Het wordt tot 21 graden. Ook het weekend blijft zacht. Zaterdag droog. Zondag volgen er buien. We begonnen dit nieuws met een miljardencontract voor een Waals bedrijf dat satellieten bouwt. Het zal ruim 260 satellieten bouwen voor het Europese alternatief van Starlink. Alles daarover in onze app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Brussel betogen enkele honderden Palestijnen aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. De federale regering weigert voorlopig om dat te organiseren. Ahmed kwam anderhalf jaar geleden naar België en vraagt de overheid om zijn gezin ook naar hier te brengen.
2: Ik ben hier om te praten over onze situatie, over onze familie in Gaza. Het is mijn vrouw en mijn kinderen, ze zijn in Gaza. Ik vind het erg, want toen ik met mijn kinderen sprak, ze hebben mij al gevraagd, papa, waarom kunnen we naar hier komen? En het maakt me zeker verdrietig.
1: De actievoerders vragen ook dat 13 Gazaanse studenten die een beurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit naar hier kunnen komen. Maar ook dat houdt de regering tegen. Morgen zit het federale kernkabinet daarover samen. Er zijn 3 verdachten opgepakt in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cash geld in beslag genomen. En ook heel wat paarden, omdat het niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Patrick Willocks van de federale politie legt uit hoe de verdachten wellicht te werk zijn gegaan.
3: Bijvoorbeeld door paardenpaspoorten te vervalsen of dubbele microchips in te brengen in de paarden door ze veelvuldig van het ene land naar het andere te brengen. Dat men probeert die originele herkomst te verbergen en zo probeert dat paard een nieuwe bestemming te geven. Zij het als slagpaard, zij het als een jonger paard voor de recreatieve sport, maar in ieder geval is het dan gesjoemel in die paardensector.
1: Sport op het WK basketbal speelt de Belgian Cats de kwartfinale tegen gastland Duitsland. We naderen het einde van de wedstrijd. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
4: Wel, er moeten nog 8 minuten 25 gespeeld worden en er wacht een heel, heel lastige opdracht. 16 punten de achterstand voor de Cats bij 63-79 in het voordeel van de Duitse vrouwen. Het was goed begonnen bij 13-8, maar dan mondjesmaat moesten de Belgian Cats de Duitse vrouwen in de wedstrijd laten komen. 7 punten achterstand bij de rust en dat is in het derde kwart even groot gebleven, zelfs niet verkleind. Dus dat was lastig en nu op dit moment dus 16 punten de achterstand. 63-79 op 8 minuten van het einde van de wedstrijd. Dit wordt nog een hele, hele lastige opdracht.
1: Dank je, Karel. En in de ronde van Spanje heeft de Zwitser Stefan Kung de 18e rit gewonnen. Hij was de snelste in een tijdrit van 32 kilometer. Wout van Aert werd 5e. De leider in het klassement, Enric Mas, kon de schade beperken en werd 12e. De Spanjaard heeft nu 1,5 minuut voorsprong op de nieuwe nummer 2, Primoz Roglic. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Namiddag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. En de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hebben gekregen voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept intussen op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
3: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
2: Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationale fraudezaak met paarden. Rijpaarden werden onder meer verkocht als slachtpaarden om er zo meer geld voor te krijgen. Bij huiszoekingen in ons land, in Frankrijk, Nederland en Ierland, zijn documenten en zowat 100.000 euro cashgeld in beslag genomen. Maar ook heel wat paarden, omdat niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Het Federaal Voedselagentschap gaat mee na welk vlees er in de voedselketen is terechtgekomen, want bij veel sport- en hobbypaarden is het vlees niet meer geschikt voor consumptie, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
4: Omdat hobbypaarden gedurende hun leven eigenlijk verschillende behandelingen of geneesmiddelen kunnen krijgen toegediend, waardoor zij dan niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Het is zo dat die paarden dan eigenlijk veel meer waard worden als zij toch bestemd kunnen zijn voor de slacht. Dus die waarde van die paarden die gaat omhoog en dat is eigenlijk het voornaamste motief waarom zo'n fraude met paspoorten wordt gepleegd.
2: Na de dodelijke mesaanval van gisteravond in Willebroek in de provincie Antwerpen zijn er extra politieteams ingezet. Dat gebeurt op vraag van de burgemeester die veel vragen krijgt van ongeruste burgers. Een man van 34 stak een man van 30 neer bij een supermarkt. Het slachtoffer is overleden, de verdachte is aangehouden. Burgemeester Eddy Bevers.
5: Er zijn extra ploegen, niet alleen in het centrum, maar vooral eigenlijk ook meer aanwezigheid in onze wijken. Ook op overlastplaatsen. Gisteren en vandaag hebben we geschakeld om het ook niet toe te laten dat dit een moment zou kunnen zijn om meer problemen te krijgen in onze gemeente.
2: En op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van Duitsland met 74-93. Karel Bertelen.
6: Een ontgoocheling toch, deze onverwacht grote nederlaag die weinigen zagen aankomen. Het zogenoemde Cats-spel kon vandaag niet worden getoond, want alleen Emma Meesman gaf weer thuis. Er kwam geen aanvullende steun, het leek op een collectieve off-day en dat tegenover een Duitsland dat dus thuis speelde en heel efficiënt alle Belgische mogelijkheden in de kiem smoorde. Geen snelle acties, geen driepunterfestival en geen opbouwende voorsprong. Duitsland was op elk domein de betere en kon na 13-8 de Cats in de verdrukking spelen en laten achtervolgen. Een ommekeer zat er nooit in en dus geen medaille voor België. Het grote doel is gemist.
2: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: gonna tell your story.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberis. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de lokale politie. Het ongeval gebeurde niet ver van Schoer in het uiterste oosten van het land. Op beelden is te zien dat de reisbus op zijn zij ligt in de berm. Het zou gaan om een Nederlandse reisorganisatie met wellicht vooral Nederlanders. Hoe het ongeval is gebeurd en wie er precies in de bus zat is nog niet duidelijk. In Bukavu, in het oosten van Congo, zijn nu al zeker 26 kinderen omgekomen bij een grote brand in een dichtbevolkte wijk. Twee scholen en zowat 300 huizen zijn verwoest. De meeste kinderen kwamen om in het gewoel toen ze uit de brandende gebouwen probeerden te geraken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De stad Bukavu is al anderhalf jaar in handen van de gewapende rebellengroep M23. Bij een Roemeens transportbedrijf in Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen. Er zijn aanwijzingen over slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en sociale fraude. In enkele vrachtwagens zijn chauffeurs aangetroffen die al meerdere weken in hun voertuig verbleven. Zij zouden ook niet correct betaald worden, mogelijk minder dan het minimumloon. Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Broens beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar voor Vogelbescherming Vlaanderen is dat niet genoeg. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen, zegt Free van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen.
3: Sinds 2008 is de populatie van de patrijs in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Het is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
2: De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Cat Emma Meeseman is ontgoocheld.
4: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, zat er niet in.
2: Vanavond nog brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Bij een zwaar ongeval met een reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde in het uiterste oosten van het land, niet ver van Davos. Op beelden is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het gaat om een reisbus van een Nederlandse organisatie en die zegt dat er 48 Nederlandse passagiers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met 5 helikopters. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada. Premier Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones. Een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Brussel hebben enkele honderden Palestijnen betoogd aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Zij vragen dat 1500 Gazanen die een visum hebben gekregen om naar ons land te komen, uit Gaza geëvacueerd worden. Onze regering weigert dat voorlopig. De evacuatie van 13 Gazaanse studenten met een studiebeurs voor een Belgische universiteit wordt geblokkeerd door minister van Asiel en Migratie van Bosuit. Morgen zit het kernkabinet samen over de kwestie. Mensenrechtenorganisatie 11111 roept op om de Gazanen naar hun familie in ons land over te brengen. Willem Staes.
1: Je ziet dat op het moment dat andere landen het wel doen, die evacuaties organiseren. België weigert dat te doen omwille van politieke spelletjes. Als Nederland, als Italië, als Spanje, als andere landen het kunnen, stop met die politieke spelletjes, stop met die blokkagepolitiek, toon menselijkheid.
0: Tijdens het komende jachtseizoen mag er in Vlaanderen op 9 plaatsen gejaagd worden op patrijzen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joop Roense beslist. Vorig jaar kon dat nog op 31 plaatsen. De minister zegt rekening te houden met de afname van het aantal patrijzen in Vlaanderen. Maar dat is niet genoeg, zegt Frey van Rompuy van Vogelbescherming Vlaanderen. Om de patrijs te redden, moet de jacht volledig stoppen.
2: Sinds 2008 is de populatie van de patrijzen in Vlaanderen afgenomen met 57%. Ieder jaar zien we daar nog steeds een daling van minstens 5%. En dat maakt dat de patrijs vandaag ook al op de Vlaamse rode lijst staat met een bedreigde status. En dat is niet alleen voor de patrijs, dat is voor meerdere akker- en weidevogels. Is echt wel broodnodig dat we elke mogelijke extra druk op die populaties gaan vermijden. En jacht is er daar één van. En dat we ten volle gaan beginnen inzetten op het herstel van het leefgebied.
0: Sport op het WK basketbal zijn de Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Emma Meeseman is ontgoocheld.
3: Het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat hij nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met de lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

Dracula, Frank

Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat meldt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. In Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen bij een zwaar ongeval met een reisbus. Dat gebeurde niet ver van Davos in het uiterste oosten van het land. Het gaat om een reisbus met Nederlanders die een vangrail heeft geraakt en dan is gekanteld, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er 48 passagiers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Sport, de Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Speelster Antonia de Lare is ontgoocheld.
3: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. En dan is het wel een ontgoocheling.
1: Tennisser Alexander Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder de motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder het eindelijk hoorde, maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
4: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was, maar bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld zouden ze zeggen in de Westhoek. En 2,5 uur later hebben we een kat uitgehaald. Tot onze verbazing was het een vreemde kat.
1: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmel, 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed foto's in de app van VRT Nieuws. Het weer vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust. Temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Zwitserland is het nog altijd niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is de bus rond 5 uur vanmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Zij maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. In de haven van Duinkerke, net over de grens in Frankrijk, is bijna 4 ton cocaïne in beslag genomen, dat zegt het parket. De drugs zaten verstopt in een container met plastic afval. Die kwam uit Ghana in West-Afrika en had de haven van Antwerpen als bestemming. De drugs hebben een waarde van 225 miljoen euro en zijn vernietigd. De komende 100 jaar zijn Canada en Oekraïne economische en strategische partners. Dat staat in een verklaring die de Canadese premier Carney en de Oekraïnse president Zelensky hebben ondertekend. Zelensky is op bezoek in Canada en Carney heeft beloofd om nieuwe luchtafweerraketten te leveren en ook gas om de winter door te komen. Canada wil op 2 jaar tijd ook een eigen drone-arsenaal uitbouwen met 1 miljoen drones en een derde daarvan gaat naar Oekraïne. In Jemen hebben de Houthi-rebellen de havenstad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Die is strategisch belangrijk voor de toegang tot de Rode Zee. De Houthis die steun krijgen van Iran zeggen dat hun vijand Saudi-Arabië de afgelopen dag tientallen aanvallen heeft uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen. De inname van Mokka kan de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren en de prijs van olie nog meer doen stijgen. Het Spaans parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Spaanse nationaliteit mogelijk maakt voor het Bedouïnenvolk van de Sahrawi's. Dat zijn inwoners van de westelijke Sahara, een gebied aan de noordwestkust van Afrika dat tot 1975 bij Spanje hoorde. Sahrawi's die er toen geboren zijn en hun nakomelingen kunnen nu Spanjaard worden. Het gaat om zowat 200.000 mensen. De Senaat moet dat voorstel wel nog goedkeuren. Het gebied wordt nu grotendeels gecontroleerd en geclaimd door Marokko. Het wetsvoorstel komt er op het moment van oplopende spanningen tussen Marokko en Spanje over migratie via de Spaanse enclave Ceuta. Sporttennisser Alexandra Bloks moet forfait geven voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest gisteren met een blessure opgeven in de kwartfinale van de US Open en zal niet tijdig hersteld zijn. Zijn vervanger is Kimmer Koppejans. Nog dit, in Poperingen in de Westhoek heeft een man na 6 dagen ontdekt dat er een kat vast zat onder zijn motorkap. Het beestje bleef miauwen tot de bestuurder van de auto het eindelijk hoorde. Maar de bevrijding bleek niet simpel, vertelt Jeroen Verdonk.
3: Toen ik in mijn garage kwam, hoorde ik gejank. Ik dacht dat het een van mijn eigen katten was. Maar het bleek toen na een uur zoeken dat er een kat onder mijn motorkap verstopt zat. Dan ben ik beginnen zoeken hoe ik die kat weer kon uitkrijgen natuurlijk. Maar dat was minder evident. Dat we geknutseld en wat gefoefeld, zoals ze zeggen, in de Westhoek. En 2,5 uur later hebben we een kat uitgehaald. Tot een verbazing was het een vreemde kat.
1: Ja, 6 dagen eerder was hij op bezoek geweest bij de eigenaar van de kat in Kemmels, wat 15 kilometer verderop. Het beestje stelt het goed. Foto's van Hormuz de Poes vind je in de app van VRT Nieuws. Het weer nog, vannacht meer wolken met tegen de ochtend regen aan de kust en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Na de middag opklaringen vanaf de kust met kans op een bui, temperaturen tot 21 graden. Zo, donderdag 10 september, zit erop. Een goeie nacht.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken, zegt de politie.
2: Een Holländische reizigar is dan rechterhand is dan over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen gebleven. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In Denemarken heeft een man in zijn tuin een grote vikingschat gevonden. Bij het aanleggen van zijn terras stootte hij op een verzameling munten, sieraden en zilveren armbanden. In totaal ging het om zowat 700 voorwerpen, ruim 18 kilo zwaar. Wellicht zowat 1000 jaar geleden begraven in een vat van aardewerk. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit is gevonden in Denemarken. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond afgewerkt. Bayern München, met trainer Vincent Kompany, won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Een minder opvallende uitslag was er in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma, 1-1 daar. Maar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na affluiten. En later ontkende de voorzitter van de club dat dan weer. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere uitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. En tennisser Alexander Bloks geeft forfait voor de Davis Cup van volgende week. De Belgische mannen nemen het dan op tegen Oostenrijk. Bloks moest ook al met een blessure opgeven in de kwartfinale op de US Open en hij zal niet tijdig hersteld zijn. Kimmer Koppejans is zijn vervanger. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust en minimaal rond 14 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch nog hier en daar kans op een bui. En maximaal tot 21 graden overdag. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden. Wellicht was er geen ander voertuig bij betrokken, zegt de politie.
2: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen blijven. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Het aantal ongevallen met zachte weggebruikers van en naar het werk is vorig jaar gestegen met zo'n 9%. Dat meldt de Beroepsfederatie van Verzekeraars, Assuralia. Het gaat dan om ongevallen van mensen die te voet, met een step of met allerlei soorten fietsen onderweg zijn naar hun werk. De stijging is vooral te wijten aan ongevallen met e-steps, elektrische fietsen en ook speedpedelecs. Die vervoersmiddelen worden steeds populairder en dus zijn er ook meer ongevallen mee. Volgens Assuralia is er meer sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden. Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma, 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere voetbaluitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust. Temperaturen rond 14 graden. En de dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost over ons land trekt. Namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch ook nog hier en daar kans op een bui. En maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.